Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodregeling.

radio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd.

De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: In Dieren is kritiek ontstaan op het verwijderen van gemeentelijke prullenbakken. Op meerdere plekken, waaronder de Enkweg en Spankerenseweg, zijn bakken al verdwenen. Ook op het Kalunaplein dreigen bakken weg te gaan als niemand ze adopteert. Inwoners vrezen meer zwerfafval, hondenpoep en overlast van ratten en muizen. Op sociale media klinkt veel onbegrip over het beleid. Studio Rede stelde eerder vragen aan de gemeente over het aantal verwijderde bakken, maar kreeg daar nog geen reactie op.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rede.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorige maand zijn in Oekraïne 238 burgerdoden gevallen. Het hoogste aantal in 10 maanden tijd, blijkt uit cijfers van de VN. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld en er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden. Doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth, het werd daar 1-1. Het weer, vooral in het binnenland stevige buien, tussendoor ook zon. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf Nijkerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint tamelijk wisselvallig met meerdere buien die overtrekken. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld op. De minima liggen rond 11 graden. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. In het lange Pinksterweekend wordt het dagelijks zomers warm met ruim 25 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd. De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt in de regio vroeg op gang met helaas aardig wat bijzonderheden. Ik begin op de A28 Zwolle Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Tot 2 uur vanmiddag is dat waarschijnlijk het geval. Op dit moment 20 minuten in de file. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen. 7 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En door gaat in de weg bij knooppunt Everdingen. Nog steeds file op de A2 vanuit Den Bosch. Ben je onderweg richting Utrecht, dan file vanaf knooppunt Del ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Bij de rotonde van de Beekhuizenseweg en Zutphense Straatweg in Velp heeft dinsdagmiddag rond 12:30 weer een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist botste achterop een stilstaande auto op de rotonde, waarna een voertuig tegen een trolleymast terechtkwam. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en worden afgesleept. Op dezelfde locatie gebeurde een half jaar geleden ook een fataal ongeval met een jongen op een fatbike.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld. En er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het weer wisselvallig, stevige buien vanochtend. Vanmiddag is het wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits valt eigenlijk wel mee op de meeste plekken qua hoeveelheid kilometers dan. Want in de regio zijn twee bijzonderheden die aardig wat vertraging veroorzaken. Allereerst oude bekende de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is het wegdek al een tijdje in slechte toestand. De rechterrijstrook is daarom dicht. Vertraging 20 minuten vanaf Waardenburg. Maar nu ook een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur extra. Dat duurt nog tot 2 uur vanmiddag. Tot die tijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint tamelijk wisselvallig met meerdere buien die overtrekken. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld op. De minima liggen rond 11 graden. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. In het lange Pinksterweekend wordt het dagelijks zomers warm met ruim 25 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt qua kilometers eigenlijk alles mee. Maar er zijn wel aardig wat bijzonderheden in het land. Waaronder ook een paar hier in de regio. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch-Utrecht. Nog steeds file voor knooppunt Everding door gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Aardenburg een file van 12 kilometer en 25 minuten. Verder de A28, Zwolle richting Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er ligt aardig wat diesel op de weg. Eerder werd bekendgemaakt dat dit tot 2 uur zou duren. Dat is bijgesteld naar 12 uur vanmiddag. Omrijden tot die tijd kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Anders sta je een half uur in de file. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: In meerdere dorpen van de gemeente Rheden is overlast door lachgasgebruik onder jongeren. Vooral rond voetbalvelden, supermarkten en parkeerplaatsen blijven groepen hangen in de avonduren. Buurtbewoners klagen over harde muziek, rommel en lege ballonnen. Jongerenwerkers waarschuwen dat lachgas verslavend kan zijn en gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Gemeente, politie en jongerenwerk bekijken maatregelen zoals extra controles en toezicht om de overlast terug te dringen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files vallen eigenlijk reuze mee vandaag tijdens de ochtendspits. Maar in de regio zijn een paar bijzonderheden te melden. Allereerst nog altijd de gaten in het asfalt bij knooppunt Everding op de A2, Den Bosch-Utrecht. Vanaf knooppunt Del een file van 12 kilometer en 30 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En ook 30 minuten extra op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. Er staat een file van 9 kilometer door bergingswerk na een ongeluk. Dat duurt nog tot middaguur. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint tamelijk wisselvallig met meerdere buien die overtrekken. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld op. De minima liggen rond 11 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. Vrijdag en ook het weekend verloopt zonovergoten met 25 tot 28 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen, maar hier en daar gaat het nog steeds bijzonder langzaam. Op de A28 bijvoorbeeld Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken. 9 kilometer en 30 minuten. 1 rijstrook is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn, de A50 en de A1. En op de A2 Den Bosch-Utrecht wordt langzamer gereden tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. 10 kilometer waar je een half uur langer over doet. Er is 1 rijstrook dicht voorlopig. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: In Dieren is kritiek ontstaan op het verwijderen van gemeentelijke prullenbakken. Op meerdere plekken, waaronder de Enkweg en Spankerenseweg, zijn bakken al verdwenen. Ook op het Kalunaplein dreigen bakken weg te gaan als niemand ze adopteert. Inwoners vrezen meer zwerfafval, hondenpoep en overlast van ratten en muizen. Op sociale media klinkt veel onbegrip over het beleid. Studio Reden stelde eerder vragen aan de gemeente over het aantal verwijderde bakken, maar kreeg daar nog geen reactie op.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Het is censuur en in strijd met de Europese grondwet, staat in een brief aan Meta. Van onder meer actiegroep Bits of Freedom en COC Nederland. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig en het wordt 16 tot 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten. Door gaten in het wegdek is één rijstrook dicht. En dan nog een ongeluk bij Hoevelaken vanmorgen vroeg op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Strand Nulde 10 kilometer en 30 minuten in de file. De rechter rijstrook is tot het middaguur nog dicht. Door een ongeluk met een vrachtwagen die heeft een betonnen barrier geraakt en ook flink wat diesel gelekt. Omrijden is het advies. Dat kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint tamelijk wisselvallig met meerdere buien die overtrekken. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld op. De minima liggen rond 11 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. Vrijdag en ook het weekend verloopt zonovergoten met 25 tot 28 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Mark. Det er Studio 1. 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar helaas zijn er een paar bijzonderheden overgebleven in de regio. Allereerst de A2 nog altijd richting Utrecht vanuit Den Bosch. File voor knooppunt Everdingen door gaten in het asfalt. Er is 1 rijstrook dicht, de vertraging is een kwartier. Op de A28 Zwolle Amersfoort nog file voor knooppunt Hoevelaken. 9 kilometer en 20 minuten. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk en ligt veel diesel op de weg. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat bij knooppunt Everdingen file van 6 kilometer. De vertraging is een kleine 10 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 20 minuten vertraging. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. Vertraging is 5 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort 10 minuten vertraging bij knooppunt Hoevelaken door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En de A30 Barneveld-Ede is dicht bij Lunteren door een ongeluk. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hij weer, onze zingende acteur Joe Carey. End of Beginning was dit.
1: Richard Klopper.
0: Goedemiddag. Ja, het is inderdaad Joe, hè. Ik ben altijd in de war met James. Ja, ik weet niet wat het is. Goedemiddag, het is woensdag. Het is tijd om je broodrommeltje te openen. We gaan tot 1 uur al lekkere lunchpakketten. Chris Cross Amsterdam deed vandaag de opening. Are you sure? Ja, dat zijn we zeker. Want we zitten wel weer halverwege je werkweek. Hè. We gaan weer op richting het weekend. En ditmaal is het weer een lang weekend. Want het is Pinkster aankomend weekend. Dus, ach, heerlijk. Fijne tracks staan klaar. Clean Bennett zometeen. Deze fijne van Cressup.

0: op studioreden.nl.
1: Roosendaal krijgt ook een pakketautomaat. Namelijk bij voetbalvereniging DVOV aan de Pinkenberg. De automaat wordt geplaatst op het terrein achter het hek. Het gaat om een service van DHL, waarmee bewoners hun pakketten kunnen ophalen en versturen op een vaste plek. Volgens de plannen hoeft DHL daardoor nog maar één keer te bezorgen, wat zorgt voor minder verkeer in de straten van Roosendaal. Er is voldoende parkeerruimte bij de locatie. Wel is een aandachtspunt dat het hek van DVOV niet altijd open is.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

uitziet, dan teken ik daarvoor. Dit was vriendin van de show. Vandaag te gast in de grootste kantine van de Veluwe Zoom. Iedere werkdag te beluisteren tussen 12 en 1. Het lunchpakket op Studio Reden. Daarvoor was het Clean Bandits, Rockabye. En daarvoor was het Cressup, Sweet Goodbyes. En je hoorde hem alleen spelen op de achtergrond. Vroeger kwam hij nog wel eens op de koffie bij mijn schoonmoeder in de koffiecorner in het centrum van Arnhem. Kan hij daar een bakje koffie doen samen met zijn toenmalige vriendin Amanda Remington. We hebben het over de

genoteerd vandaag op deze woensdagmiddag op de lunchkaart. Ze heeft wel vaak issues, hè, deze dame. Julia Michaels zingt ook nog wel eens met andere artiesten, volgens mij, hè. Dit waren de issues. Dat had ik vandaag ook weer met mijn elektrische fiets. Ja, ik dacht dat ik de batterij had opgeladen. En dat was weer niet het geval, hè. Nee, ik heb niet zo'n hybride. Daar heb ik geen centen voor. Dus ja, Julia Michaels, komt die niet naar Nederland voor een concert? Of is dat? Ik ben even aan het kijken, hoor. Oh nee, ik ben in de war met die andere. Dat is Madison Beer. Die treedt morgen op in de Ziggo Dome om 19:30. Ja, daar gaat direct de familie trouwens naartoe. Dus die hebben een leuke avond, denk ik. Voor Julia Michaels, de Frank Boeijen Groep. En nu de Sugar Babes.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ministeries meer beloven dan ze waarmaken. Zo duren rechtszaken nog altijd te lang. Bij Defensie worden aanbestedingsprocedures omzeild en er worden te weinig huizen gebouwd. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Anders kan het COA de veiligheid niet meer garanderen. Een porno-site die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er stonden video's op van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die nu verwijderd. Het weer, vanmiddag geleidelijk droger en vaker zon. Het wordt maximaal 18 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, hey, haha. En nog net geen potje met vetten. Dat was Max en Andy Grammer. Die Max, dat is Maxwell George Snyder. Ook wel bekend onder Max. Ja, dat klopt. Geboren in New York. En die andere, dat is Andy Grammer. Die ken je weer van het andere liedje Keep Your Head Up. Dat alles hier in de leukste kantine van de Veluwe Zoom. Met lunchpakket. We zijn er nog tot 1 uur met lekkere tracks. Jan met het weer. De kantine kan alle komt er nog aan. We gaan eerst de waterzakken buiten zetten met Billy Hoosje.
1: Studio Regen. Tough.

vlammetje vandaag. En het einde hebben we weggefilterd bij Studio Reden. Want er zit een vervelend einde aan dat liedje. Ja, liedje is wel leuk. Alleen het einde, dat hebben ze een beetje afgeraffeld. Justin Timberlake. What goes around, comes around. En daarvoor was het die zeevol muziek met Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Is ook een mooi bruggetje, want hij is er vandaag ook weer. Onze weerman Jan van Gelderen met het weer voor Reden Roosendaal. Maar we gaan eerst dieren voederen in de dierentuin van de Shakira.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Aan het begin van de middag trekken enkele buien over Gelderland. Later vanmiddag wordt het droger en breekt vaker de zon door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld op. De minima liggen rond 11 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. Vrijdag en ook het weekend verloopt zonovergoten met 25 tot 28 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ja, eigenlijk gaat het je geen s'nachts aan, Sam Smit. Het is een beetje een intieme vraag. How do you sleep? Ja, misschien wel lepeltje, lepeltje. Of plat op de buik. Of is het meestal, ja, het is meestal een beetje ertussenin. Dit was het lunchpakket voor de woensdagmiddag. 4 uur Daniel en wij sluiten af met champagne. Tot morgen.

0: ZFM. Dit is Studio Ede. 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: Op de A12 Utrecht-Arnhem staat bij knooppunt Waterberg een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een vrachtwagen met pech.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Waardenburg en knooppunt Empel 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Staat een bus met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Velperbroek ook een kwartier vertraging.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen Geldermals en knooppunt Empel 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. De A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg doe je er 20 minuten langer over. Door een ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Garderen en de aansluiting met de N302 is de weg helemaal afgesloten. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, beleef het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici. Anderen uit eigen beweging. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel heb je een 30 minuten vertraging door bergingswerk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Bees en Zaltbommel nu een kwartier vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 5 minuten. A50 Arnhem richting Os. Voor Heteren 5 minuten vertraging. Voor Ravenstein ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: te lezen op studioreden.nl.
1: Roosendaal krijgt ook een pakketautomaat. Namelijk bij voetbalvereniging DVOV aan de Pinkenberg. De automaat wordt geplaatst op het terrein achter het hek. Het gaat om een service van DHL, waarmee bewoners hun pakketten kunnen ophalen en versturen op een vaste plek. Volgens de plannen hoeft DHL daardoor nog maar één keer te bezorgen, wat zorgt voor minder verkeer in de straten van Roosendaal. Er is voldoende parkeerruimte bij de locatie. Wel is een aandachtspunt dat het hek van DVOV niet altijd open is.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Joe en The End of Beginning brengt ons bij De Flits uit het Verleden. Ja, een van de allerbeste kinderboekenschrijvers die we ooit hebben gekend in Nederland, dat was natuurlijk Annie M. G. Schmid. Zij overleed in 1995 en sinds 1997 hebben we elk jaar op 20 mei de Annie M. G. Schmid dag. Het zal je vast niet ontgaan, ze hebben het vast her en daar voorbij zien komen. En ja, terecht natuurlijk, hè, de schrijfster van Jip en Janneke, Fiep. Westendorp, die deed er ook in mee en ja, noem ze allemaal maar op. Wat dat betreft legendarisch. En over schrijven gesproken, in 1830 werd in de Amerikaanse staat Pennsylvania een patent uitgegeven op de vulpen. Die kreeg uitvinder H.D. Hyde. Die vond de vulpen uit, die kreeg dus patent op dat ding. En in 1867 was er ook een bijzonder moment. Toen werd in Londen de fundering gelegd voor de fameuze Royal Albert Hall. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar het is echt spectaculair, kan ik je zeggen. Ik zou het zeker een keer overwegen als je die kant op gaat om daar eens langs te gaan. Zeer de moeite waard. We gaan door nu met Roxy Music.

0: Meghan Trainor en All About That Bass. Zometeen gaan wij richting headlines en verkeersinfo van 4:30. De middagspits is in aantocht en dat wil zeggen dat het druk wordt in de regio. Dus doe alsjeblieft voorzichtig. Maar zit je straks lekker in het OV als jij op huis aan gaat? Dat is ook fijn. Dan zou ik zeggen, lekker oortjes in, studioreden aan en genieten van alles wat er op je afkomt. Waaronder ook deze plaat van Jack Johnson. En die zit alles volledig op zijn kop in Upside Down.
1: Who

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnenkomende asielzoekers worden gemiddeld pas na 2 jaar gescreend op terrorisme. Officieel hoort de IND dat binnen 2 weken te doen. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de IND er te weinig mensen voor aangenomen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Het weer, buien trekken weg en de zon breekt door. Ook morgen wordt het zonnig en dan zo'n 20 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Gelderland staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikkerk-Driel, 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijsoord, 10 minuten. Op de A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef, 10 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: San Mieu en Dark Before the Dawn. Als je dan inderdaad naar boven kijkt op het schemering, dan heb je toch een prachtig uitzicht. Hè? Als je dan zeker een gebied hebt waar weinig straatverlichting is. Postbank bijvoorbeeld, dat is een hartstikke mooie plek om dat zo eens te gaan bezoeken. En gewoon eens even naar boven kijken in het donker. Ik weet niet of je daar mag komen in het donker, maar ja, dat lijkt mij wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Goed, wij gaan eens even kijken naar de socials van Studio Reden. Want dat is wel heel erg leuk om dat eens even een blik op te werpen. Facebook, X en Instagram, daar vind je het laatste nieuws uit jouw regio. En je kan ook nog eens eventjes een beroep op ons doen. En je kan ons jouw nieuwstip doorgeven. En dan maken we daar weer een mooi artikel van natuurlijk. En als je niet op de socials actief bent, hebben we nog een hele mooie app die je kunt downloaden in jouw lokale app store. En je vindt natuurlijk ook alles op studioreden.nl. En dan kun je ook nog eens naar ons kijken en naar ons luisteren. Dan heb je toch het hele complete pakketje.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

lekker hoor. Junior Senior en Move Your Feet. Zometeen het Weber is van Jan van Gelderen. Maar we komen nog een keer in beweging met ook weer zo'n heerlijke plaat. Dit is 12 to 12 van Somber.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Aan het begin van de middag trekken enkele buien over Gelderland. Later vanmiddag wordt het droger en breekt vaker de zon door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld op. De minima liggen rond 11 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. Vrijdag en ook het weekend verloopt zonovergoten met 25 tot 28 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Beest en Knoop het Everdingen 10 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoop het Bankhoef 10 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Op de Imbooslaan in Dieren is woensdagmiddag rond 3 uur een ernstig ongeval gebeurd. Bij een aanrijding tussen een auto en een fietser is mogelijk iemand overleden. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Rond de plek van het ongeval zijn zichtschermen geplaatst. De fiets kwam onder of voor de auto terecht. Volgens omstanders reed de auto na de aanrijding door richting het tankstation aan het kanaal. Er wordt ook gesproken over een mogelijke achtervolging. De politie onderzoekt de toedracht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Ja, Sarah en Hurt Me hier op Studio Reden. We gaan zometeen eventjes naar onze tijdmachine en dan gaan we even een tijdreisje maken naar een bijzondere gebeurtenis in de flits uit het verleden. We gaan naar het jaar 1994. Want voor het eerst in de geschiedenis bereikten toen twee Belgen de Noordpool. Het waren Alan Hubert en Didier Gottekluber. En ze deden er 2,5 maand over om hun doel te bereiken. Ze krijgen met toch wel wat tegenslagen te maken. Zo belanden ze op een ijsschots die naar het zuiden drijft. Ja, dan heb je ook tegenslag. Dan ben je op weg naar het noorden en dan drijf je eigenlijk terug. Ja, een beetje jammer. Maar het is een geluk, daar gaat het eigenlijk om. Dus dat is heel erg mooi. Goed, vanuit de Noordpool reizen we heel snel terug naar Reden en Roosendaal om jou te voorzien van mooie juweeltjes qua platen. Niall Horan is onderweg en die gaat naar een dinnerparty. Leert hij iemand kennen, ook leuk. Maar eerst Little River Band met het prachtige Forever Blue.
1: Studio Reden.

smakelijk alvast. We gaan zo meteen door met headlines en verkeersinfo van 5:30. En ik hoop dat dat jouw etenslust niet zal bederven, maar juist zal aanmoedigen. Want je krijgt toch altijd trek in die files natuurlijk. Nu eerst Bob Marley en The Wailers.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. Asielzoekers die naar Nederland komen worden te laat gescreend op terrorisme. Volgens de Algemene Rekenkamer gebeurt dat gemiddeld pas na 2 jaar. En het moet officieel binnen 2 weken. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade in Hengelo loopt in de tienduizenden euro's. En het weer, in het oosten nog een bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Knoop het Everdingen is de vertraging 1 kwartier. Wegdek is beschadigd. 1 rijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Nijkerk en Harderwijk 1 kwartier oponthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. De A50 van Arnhem naar Os tussen Grijshoort en Heteren 1 kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten. De N233 Kesteren richting Veenendaal voor Renen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, Purple Disco Machine samen met Duke Dumont en Nothing But Thieves. Dan krijg je dit. Ik vind het een fantastische plaat. Something on my mind. En wat er op mijn gedachte is, je raadt het natuurlijk al om deze tijd, is lekker eten, jongens. Ze hebben hier wat besteld. Er komen zometeen een aantal heerlijke maaltijden binnen, heb ik begrepen. Dus daar gaan wij vol vertrouwen op wachten natuurlijk en ervan gaan genieten. Ik heb ook een aantal smakelijke platen voor jou in Atos. Uncle Cracker en Follow Me. Die is dus op zoek naar volgers. Wij trouwens ook, hè. Kijk op Facebook, X en Instagram. Dan kun je ons ook liken en volgen. Alex Rowan is de eerstvolgende in rij. En die heeft last van een fever dream. En wat dat precies is, dat hoor je nu hier op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

0: Uncle Cracker en Follow Me. En volg mij ook, want Jan van Gelder komt er zometeen aan. Die schuift elk moment aan hier in de studio voor zijn weerbericht. Wat gaat er de komende dagen gebeuren qua weer? En krijgen we een mooi weekend? Misschien weet je dat ook al, je hoort het zometeen. Eerst gaan we naar een plaat die toch alles zegt over het volgende. Let It Go. Ja, soms moet je dingen loslaten. Dat is niet altijd makkelijk, maar het betekent veel.
1: Walking

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Komende nacht zijn er brede opklaringen. De minima liggen rond 11 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. De westenwind is zwak tot matig. Vrijdag en ook het weekend verlopen zonovergoten. De temperatuur stijgt verder. Vrijdag naar 25 graden en zaterdag naar 28 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit oostelijke richting. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Weder.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

was een klassieker van The Whispers. It's a Love Thing hier op Studio Reden. Zometeen gaan we richting het nieuws van 6 uur. Maar daarna zijn wij ook weer bij jou terug met deel 3 van de show. Dus heel graag tot zo.

0: 6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan nog files op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een kwartier op onthoud. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk, 20 minuten extra reistijd. De A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Bij een ongeluk op industrieterrein De Beemt in Velp is woensdagochtend een fietser gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Gildestraat. Een bestelbus zag een fietser bij een oversteekplaats over het hoofd. Door de botsing kwam de fietser op de voorruit terecht en werd daarna meters door de lucht geslingerd. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de fiets als de bestelbus raakten beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Drop dead.
1: Nou, aardige tekst van Olivia Rodrigo. We gaan zometeen naar Sabine Carpenter met haar drinken we een kopje koffie. Om het precies te zijn is dat espresso. Dat zal vast heel goed smaken, want Sabine Carpenter heeft nou eenmaal een goede smaak. Maar eerst gaan we naar de jaren 80. Dit is Human League met Don't You Want Me op Studio Reden.

0: smaakte de espresso lekker. Ik ben geen koffiedrinker, maar deze was echt fantastisch. We gaan zometeen naar de headlines en verkeersinfo van 4:30. Maar eerst is hier Shania Twain.
1: Let's go.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en andere landen zijn boos op Israël vanwege de behandeling van de activisten van de Gaza-hulpvloot. Een Israëlische minister plaatste een filmpje waarop te zien is dat zij geboeid op de grond moeten knielen. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Castro wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje. Door een Amerikaanse blokkade heeft Cuba praktisch geen brandstof meer. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. En het weer, nog een enkele bui. Vannacht is de graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan nog twee files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht verknopend Everdingen 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en Heteren 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: zover muziek van Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. We gaan door met David Bowie en Tina Turner.
1: Dit is Spitsuur.

En ja hoor, dat was Lean Martin. Lean Marlin moet ik zeggen. En Sitting Down Here op Studio Reden. Wij gaan zometeen naar het weerbericht van Jan van Gelderen. Kijken wat de komende dagen gaat gebeuren qua weer. Maar eerst Max and the Grammar.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Komende nacht zijn er brede opklaringen. De minima liggen rond 11 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en met 21 graden is het aangenaam. De westenwind is zwak tot matig. Vrijdag en ook het weekend verlopen zonovergoten. De temperatuur stijgt verder. Vrijdag naar 25 graden en zaterdag naar 28 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit oostelijke richting. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio
2: Rhede. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: about you.
1: Louis Capaldi hier op Studio Reden. En dit was om spitsuur voor deze woensdag. De week is absoluut ombeden. En we gaan morgen eens eventjes kijken naar om 6 uur de wekkendienst. Dat doet Daniel Schuurman natuurlijk. Morgen om 12 uur een heerlijk lunchpakket voor Richard Klopper. En morgenmiddag om 4 uur zijn wij er weer. Een fijne avond en tot snel. Bye bye.

0: Studio Reden.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
2: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
4: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
2: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Écoutez-moi.

0: 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet pasten bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van

nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radio

Japan heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Studio
2: Reden. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN.

die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen.